0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Ik moet even bewegen. En ik heb geen idee waar ik naartoe ga. Ik ben met 700 paarden uit Stuttgart. Als ze me pakken heb ik even een groot probleem. Maar mijn hoofd moet leeg.
1: Met Pros de nacht door. De beste.

Van 's morgens tot laat in de nacht. Berichtjes naar mij, met smileys erbij. En af en toe een hart.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Goedemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Radio Pros via radioprols.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Pros FM.
0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Maaseik in Limburg heeft de man zich gisteravond verschanst in zijn woning. Hij was alleen maar wel gewapend met een mes en hij had eerder gisteren al bedreigingen geuit. De politie kwam massaal ter plaatse, ze viel uiteindelijk zijn woning binnen, maar de man was er niet. Hij is nog altijd op de vlucht, het is nog niet duidelijk waar hij naartoe is. De dodentol na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opnieuw opgelopen. De officiële balans staat nu op 1450 dodelijke slachtoffers. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog altijd vermist. 4 dagen na de ramp worden er nog altijd wel mensen levend van onder het puin gehaald. Vanmorgen nog een vader en een zoon. Op het WK voetbal heeft Canada zich als eerste geplaatst voor de 8e finales. Het klopte het Zuid-Afrika van bondscoach Hugo Broos met 0-1. Een doelpunt in de blessuretijd. Canada speelt in de 8e finales tegen de winnaar van Nederland-Marokko. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 27 graden. Morgen en de volgende dagen wisselen zon en wolken elkaar af. Er is opnieuw kans op een bui bij zo'n 25 graden.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Show. Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
1: Ontwaken met Piet Vermeijer in de Ochtendshow. Hoe zalig kan dit zijn?
0: Kom wat dichter en laat je niks vertellen. We weten wie we zijn, we weten wat we willen.

grote man die met de zevende hemel tonen kan. Die zijn hele lichaam aan me wijdt. Die zijn sokken niet aanhoudt als hij met me vrijt. Het maakt niet uit of een man wel sterk is en

Goedemorgen Vlaanderen, goedemorgen luisteraars van Radio Pros via FM. Onze inmiddels al vertrouwde frequenties, onze DAB Plus luisteraars voor Oost- en Vlaams-Brabant en stukje Limburg. Het is maandag 29 juni en welkom hier in de ochtendshow. Ja, voortaan ben ik er van maandag tot en met vrijdag. Al zal het op maandag en woensdag vanuit een heel andere studio zijn, maar nu ben ik hier in de vertrouwde.

Ik denk dat we een heel goede zomerse openingstart hebben gemaakt voor wat deze morgen betreft. Nog 2 dagen of nog 2 nachten slapen. En het is grote vakantie, 1 juli. We openen vandaag met Opium, doe me goed, een zomerstintje. En deze op de Nijs, duet met Martien. Ik hou alleen van jou. Hoe was het gisteren op de Rommelmarkt in Wellen? Was je daar als bezoeker aan de stand van Radio Pros? Heb je ervan genoten? Je mag het me gerust laten weten in de applicatie hier. Dan lees ik het wel. En als iets leuks ertussen zit, ja, dan neem ik het er wel zelfs eens bij in het programma. Zoals ik zei, vandaag gestart van maandag tot en met vrijdag. Al zal het maandag en woensdagmorgen misschien even iets anders klinken, dan zal ik wellicht in een andere studio zitten dan deze. Maar dat kun je natuurlijk testen als je kijkt naar onze video-applicatie. Als je me ziet, ben ik er. Als je me niet ziet, ben ik er ook, maar vanuit de andere studio. Laat jouw ervaring van het afgelopen weekend weten via onze applicatie. Dit is de Nazareth Love Hurts.

even eens gaan kijken wat het gesteld of hoe het gesteld is op het wegennet. En dat blijkt vrij rustig te zijn. Het blijkt echt vlot te lopen. Ja. Er zal natuurlijk wel iets van het verlof al mee te maken hebben. Er zullen al veel mensen thuis zijn. Of al vertrokken naar het buitenland. En hopelijk heb je daar ook Radio Pros bij jou. In de radio, het kan, hè, als je je gsm-toestel koppelt aan je radio via Bluetooth. Ah, dan kan je meeluisteren, hè, want natuurlijk, onze DAB Plus gaat zeker niet in het buitenland. Maar online kan je zeker meeluisteren wat wij hier te vertellen hebben. Goedemorgen, dit is Modern Talking.

Zie zo, zo. Zie je maar, hè. Are you not alone? Ik heb al een berichtje gekregen van Lieve en Erik en de kinderen Stef en Melanie. Die zijn op weg naar Spanje, Granada. Ze zijn net Parijs gepasseerd. Ze zijn deze nacht vertrokken op weg naar Spanje. Voilà, dat kan je allemaal doen met internet, hè. Geniet ervan!

0: Als even Allen, Peter Allen, die draaide voor jullie. I ain't going to Rio. Zoals ik net zei. Zedek en Lief en de kinderen zijn weg naar Granada. Daar wou ik er nog bij zeggen. Hou het zeker veilig, want Granada ligt echt diep in Spanje. Het is een regio een beetje Alicante, Marbella. Dat met de wagen. Proficiat, zou ik zeggen. En ze hebben het gedaan via de radio, via de Facebookpagina van mezelf, Piet Vermeijer. Daar kan je ook jouw berichtjes of verzoekjes doorgeven.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

Je me donnais Like Me Cast. Dat is eigenlijk de kweekvijver voor jonge talentjes. Uiteraard hebben we het weekend ook alweer spijtig genoeg nieuws moeten ontvangen van hier en daar jonge mensen die verdronken zijn. Zoals een jongeman van 25 in Maasmechelen is gisteren tijdens een zwempartij in de Maas in problemen geraakt. Hij was met vrienden aan de oever van de Maas getrokken. Voor wat verkoeling gingen ze zwemmen, maar opeens was het de man geen spoor meer. Het is altijd een beetje gevaarlijk, zwemmen en zeker in de Maas. Ik zou het niet iedereen aanraden. Maar ja, het is gebeurd. Dus een houderaad, let op met water. Met water en vuur moet je steeds opletten. Goedemorgen, dit is Jovali.

Eens even terug in de tijd met de Sweet Ballroom Blitz. Woensdag 1 juli verandert er ook wat betreft de reizigers met de trein. Vanaf 1 juli is het niet meer mogelijk een ticket aan boord van een trein bij een treinbegeleider te kopen. Wie zonder vervoersmaatschappij de trein neemt, wordt vanaf dan als zwartrijder beschouwd en beboet. De NMBS schrapt daarmee het zogenoemde boordtarief om discussies te vermijden en om het aantal gevallen van agressie in te dekken. En wat er ook nog bij komt, dat is dat je nu, terwijl je staat te wachten op het perron voor een aankomende trein, moet je ook al een ticket kunnen voorleggen. Dus er gaan grootschalige controles gebeuren door het personeel van de NMBS. Ook op mensen die staan te wachten op een trein, dan moet je ook jouw vervoersticket kunnen voorleggen. En als je dat niet kan, ja, dan volgt er onvermijdelijk een boete door de spoorwegpolitie. Zo, een verwittig man is er veel waard. Hè? Dus alles zal gebeuren samen met de SICRAL, de veiligheidsdienst van de NMBS en de lokale spoorwegpolitie. Dus opletten geblazen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

used to be. 70 in de tijd met Des O'Connor, 1968. I pretend. Nog een opmerkelijk bericht uit Limburg. De afgelopen dagen waren de mergelhoeven van Canne in Riemst. De verkoeling tijdens de hittegolf. Terwijl de temperaturen buiten opliepen tot 35 graden, hadden ze in Canne een unieke manier gevonden om aan de hitte te ontsnappen. In de mergelgroeven van Canne blijft het namelijk dag in dag uit in constante 11 graden. Dus de bezoeken aan de grot zijn dan ook razend populair tijdens de hittemaanden. En luisteraars, ik raad het jullie aan om dat eens te bezoeken. Ikzelf heb het al eens gedaan. En inderdaad, op sommige momenten kan je zelfs een jas gebruiken als buiten daar de zon schijnt. Natuurlijk, het bezoek aan de grotten van Canne is wel onder begeleiding.

McCartney en Home Tonight uit 2020. Dus zoals ik zei, de grotten van kan eens bezoeken, dat is de moeite waard. Hè? Raadpleeg is de website Grotten van Cannes. En daar krijg je alle informatie hoe je er kan bereiken en wat je moet doen om in te schrijven. Dit is Flair.

Lundi, au blindin, in deze ochtendshow. Heel veel teleurstelling ook zaterdagavond tijdens de Adriaan Brouwerfeest in Oudenaarden. Net toen Meteor zou worden aangekondigd voor zijn optreden daar op de bierfeesten, kwam een bericht dat de bierfeesten stopgezet werden wegens verwachte onweder. En natuurlijk waren er veel aanwezige fans misnoegd dat het niet kon doorgaan. Maar ja, de organisatie zei dat ze blijven zitten met natuurlijk een financiële adderlading, maar dat natuurlijk veiligheid boven alles gaat en dat ze natuurlijk gaan zien hoe ze het volgend jaar, het verlies van dit jaar, gaan goedmaken. Net voor ik opkwam, Meteor.

0: aankondiging kwam natuurlijk de boodschap dat alles meteen werd stopgezet. Uit schrik voor het noodweer dat vanuit Frankrijk leek over te komen. En natuurlijk de bierfeesten in Oudenaarde zijn ook gratis toegankelijk. En alle winst moet komen uit de drankverkoop. Dus ja, dit is Maxime en Barret.
1: Zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen.

even terug in de tijd, Dab 63 met The Crystals en de Dow Do Run Run. Een blik op ons verkeer, er is een ongeval gebeurd op de buitenring ter hoogte van Jette. Daar meldt men dat de middenstrook is versperd en dat er natuurlijk stilstaand verkeer is op die ring. Nog één plaatje erbij en dat voor de wissel van het tweede deel van de ochtendshow. Graag tot straks.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Radio Pros.

Radio Pros. Welkom in het tweede deel van deze ochtendshow. En de opener was, waren de Kreuners nummer 1. Nog een nieuw berichtje. De buitenschoolse opvang wordt vanaf volgend schooljaar in verschillende Vlaamse steden en gemeenten fors duurder. De prijsstijging is het gevolg van de hervorming van de buitenschoolse opvang. Vanaf 1 september zijn steden en gemeenten daarvoor verantwoordelijk en moeten ze naast opvang ook activiteiten aanbieden. De P van de A is er niet over te spreken dat de factuur daardoor bij de ouders terechtkomt. Ja, we zitten nog maar aan de vakantie en ze denken al aan het einde van de vakantie.

Jan Keizer, zo nog een keer. En ja, gisteren zijn natuurlijk ook onze Belgische kampioenen bekendgemaakt bij het Belgisch kampioenschap op de weg in Braschaat. En ja, het was warm, want ik zat er ook tussen. Bij de heren was het natuurlijk Rune Herholtz uit Lokeren die het haalde. Bij de vrouw was het Shari Bosuit uit West-Vlaanderen. Ik moet zeggen, en op de motor was het warm gisteren tijdens het BK. Ja, we hebben het overleefd, hè. Ja, dus daardoor was ik er ook gisteren niet bij in Welle. Omdat ik een opdracht had in het Belgisch kampioenschap. Maar volgende week, zondag, zitten we natuurlijk in Haaltert op het Kaatsplein. En daar kun je me wel ontmoeten, daar ben ik er zeker bij. Dit is Level 42. Heaven in my hands.

Heaven in my hands en zal ik zeggen bij het begin van het programma. Ja, Fortuin ben ik nu vanaf maandag tot vrijdag tussen 7 en 9 in deze ochtendshow. Al zal er maandag en woensdagmorgen misschien ietsje anders klinken dat ik af en toe niet hier in de studio ben, maar in een heel andere studio. Maar daar gaan we er ook het beste van maken. Dit is Eddie Williams. Baby.

blijf bij ons hier bij Radio Prosser. De deugd als ik zie dat er enorm veel gestreamd wordt van de morgen. Dan weten we nog niet wie je luistert via DAB+. Of onze FM-frequenties 105.5, 107.1 of 107.5. En nog natuurlijk onze internetlijnen. Dus reden genoeg om blijven te luisteren.

0: Pierre. Wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre. Ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood?
3: Ja!
2: Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: De Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19:00. Elke derde.

0: feestjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.
2: Radio Klas, laat je nooit meer los.
3: Waar je ook bent,
4: waar je ook luistert,
3: geniet van de muziek met Piet Vermeijer.

The Caribbean Disco Show uit 81, die toen ook wel een beetje werd voorgesteld als zomerhitje. Ja, en wij wisten natuurlijk in die tijd van veel beter. Nu zijn de zomerhits allemaal van een heel andere genre. Elektronica, die doet het momenteel heel goed. Dit is op de... Dit zijn de Stanley Chicks. You make me feel brand new. En straks onze supertip.

Onze nieuwe superdub van deze week, Fendi Davies. Geniet van iedere dag. En dan zou ik zeggen, op vraag aan de luisteraars, genieten jullie van onze nieuwe superdub van deze week. En het tinkt een beetje zomers, als je het mij vraagt. Het is een zomerstintje. Tot en met volgende week maandag, Freddy Davies. En dit is Phil Gunn.

Onze nieuwe supertip van deze week. Oh nee, het was Phil. Ik zing. Jojo, ik was even de draad kwijt. We gaan toch even naar het verkeer, beste vrienden. Er is momenteel 192 kilometer file. We gaan ze niet allemaal opnoemen, maar we gaan toch de drie ongevallen vermelden die er zijn. En die zijn natuurlijk...

Oh, ben teer even kwijt. Zo, we hebben ze terug. Want misschien even een beetje een verkeerd knopje gedrukt hier op het scherm. Zoals ik zei, er zijn ongevallen gemeld. Een ongeval op de E19 Antwerpen-Brussel. Antwerpen dus richting Mechelen ter hoogte van Rumst is er een ongeval. Er is ook een ongeval gemeld op Luik richting Brussel ter hoogte van Sterrebeek. Er is ook nog een ongeval gemeld op de Buitenring ter hoogte van Grimbergen. En er is ook nog een ongeval gemeld op de Buitenring ter hoogte van Jette. De verdere files die zijn zoals gewoonlijk van Ternat tot Groot-Bijgaarden en omgekeerd natuurlijk van Aalst tot en met Wetteren-Merelbeke. We gaan er meteen ook het weer bij nemen voor vandaag. Vanochtend zijn er nog enkele onweersbuien. En die zijn mogelijk vooral in het centrum en in het oosten. Vervolgens wordt het licht bewolkt of zonnig. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken, maar het zou overal droog moeten blijven. Het wordt minder heet met maxima tussen 23 in het westen en 27 graden op sommige plaatsen in de Kempen en in Belgisch Lotharingen. Voor echt koelere temperaturen moeten we naar zee. Daar stijgt het wind niet hoger dan 20 à 21 graden. De wind waait er zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond is het op de meeste plaatsen licht bewolkt tot helder. In de loop van de nacht schuift er een vrij veel hoge en middelhoge bewolking over het land vanaf de Noordzee. In de Ardennen kan er ook een lage bewolking ontstaan. De minima liggen deze nacht tussen 13 en 17 graden. Dat is eigenlijk al een stuk aangenamer natuurlijk dan vorige week. En dit is Jo Lemaire. Je suis venu te dire que je m'en vais. Goedemorgen.

Ja, het Frans is me eigenlijk ook niet zo genegen, maar ik probeer als best te doen, hè. Jolle Meijer, Vloes, hoorde je. Met voorrangender C.U. Gil gaan we natuurlijk naar het reclameblok van het volgende reclameblok. Oh, en loopt hier iets mis, jongens? Oh, wat komt dat? Hoe komt het? Zo, nee, het doet het niet. Er is iets mis. Hoe kan dat nou? Ja. Nee, we moeten... Ja, het blijkt hier niet te kloppen. Nee. Ja, we hebben hem doorgekregen. Het was hier noodstop. Say you do, say you will.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans. 054-3302-18 of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Als toch even terug in de tijd met Leopold 3. De bezetting van drie personen, maar wie zei dat waren, weet ik niet meer. Zou het eens moeten opzoeken. Alleen voor jou. Ik heb nog een tweetal platen voor jullie. En de volgende is er ook eentje uit Nederland. Ik heb het over Ida de Nijs en het kruipt erin.

Het kruipt erin, dat natuurlijk. Kruipt er altijd iets in. Hè? Als je eens goed stevig bent uitgegaan, kruipt het er wel in je lijf erin natuurlijk. Beste vrienden, luisteraars van Radio Plus de Ochtendshow. Dit was het alweer wat mij betreft, deze eerste maandagse aflevering. En uiteraard ben ik er morgen terug om 7 uur en dan morgenmiddag siesta. Straks krijg je Johnny Johnson op de radio. Ook veel plezier met hem en natuurlijk ook met de rest van de collega's. Ik hoop dat jullie genoten hebben, want de streaming was toch een beetje massaal van de morgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Tientallen steden en gemeenten rekenen extra kosten aan bij gasboetes, zoals sommige verkeersboetes, terwijl dat volgens wet eigenlijk niet mag. Dat schrijft HLN. Het gaat bijvoorbeeld om dossierkosten of administratieve toeslagen tot 11 euro per boete, zegt journalist Jeroen Bossaert.
4: We hebben het onderzoek nu gedaan bij een steekproef van, maar eigenlijk, laten we zeggen, een 55-tal gemeenten die gereageerd hebben. 32 daarvan zeiden, we doen het. En dat ging om een totaalbedrag van minstens 12 miljoen euro en 911.000 verkeersboetes die onwettig verhoogd zijn met kosten.
3: Vooral Antwerpen, Mechelen, Genk, Geel en Lier in de opmerkelijk veel extra kosten. Groot feest in het Jubelpark in Brussel gisteravond voor de 250ste verjaardag van de VS. Duur feestje ook, want het kostte 5 miljoen euro. Amerikaanse ambassadeur Bill White had zo'n 8500 gasten uitgenodigd. Onder hen NAVO-baas Mark Rutte en onze premier Bart De Wever.
5: Amerika is onze belangrijkste bondgenoot. Dat is het al meer dan een eeuw. Ik voel me nog altijd verbonden met de Verenigde Staten. En er zijn nog altijd heel veel dingen waarover dat wij het roerend eens zijn. We hebben gemeenschappelijke vijanden. Dus als je in Europa het hoofd koel houdt en je houdt je verstand erbij, dan zorg je dat je die relaties zo goed mogelijk houdt, ondanks grote meningsverschillen die er momenteel wel zijn.
3: Het gaat dan over de rel rond de illegale Joodse besnijdenissen. White had kritiek op het gerechtelijk onderzoek daar rond en dat veroorzaakte spanningen. In Venezuela blijft de dodentol na de twee verwoestende aardbevingen van vorige week snel oplopen. Officieel vielen er al bijna 1500 doden. Meer dan 50.000 andere mensen zijn nog vermist. Toch blijft er ook hoop, want reddingswerkers halen nog altijd mensen levend van onder het puin. Vanmorgen nog een vader en zoon. Op het WK voetbal is Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos als eerste uitgeschakeld in de tweede ronde. Het verloor van Canada met 0-1. Het enige doelpunt viel in de blessuretijd. Broos is 74. Voor het WK zei hij dat hij ermee stopt, maar nu twijfelt hij nog. De komende dagen neemt hij een beslissing, zei Broos.
6: I will see in the next days what I will do for the future. It is my last World Cup, that is for sure. But yeah, what will happen in the next days and weeks, that depends also a little bit how South Africa see the future with me. And we will see.
3: Canada staat voor het eerst in de achtste finales op een WK en komt daarin uit tegen de winnaar van Nederland-Marokko. Die spelen komende nacht tegen elkaar. En onze Rode Duivels hebben voor het eerst weer getraind na de kwalificatie voor de tweede ronde tegen Nieuw-Zeeland. Zeno de Bas trainde voor het eerst gedeeltelijk mee met de groep na zijn blessure. Al blijft het de vraag of hij nog op het WK in actie kan komen.
7: Ik kan er niet echt een datum op plakken. Ik denk dat we dag per dag werken naar gevoel toe. Ik probeer mijn eigen niet echt druk op te zetten. Ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn en hier mag hard werken aan mijn comeback.
3: Opvallend, Leandro Trossard trainde niet mee. Hij is niet 100% fit. Overmorgen spelen de Duivels hun 16e finale tegen Senegal. De dag begint vrij zonnig. Later duiken er wat stapelwolken op, maxima tot 27 graden. Morgen zon en wolken en het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Dat is ook woensdag zo. Dan halen we rond 24 graden.
8: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

punt met dit weer. Dit waren de Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer. We bedanken alvast voorgaande collega. En dat was Piet Vermeijer met zijn prachtige morgenshow. Elke dag weer hier op de radio. Vrienden, een goede morgen. Dit zijn de meest...

Kijk maar op Hey Maandag. Maar ja, dat is het ook inderdaad, maandag. Dit was Greg McLaren en dat met Hey Mona hier op Radio Plus. Als je nu pas afstemt, vrienden, het is 12 minuten na 9 geworden. Dit zijn de meezingers op jouw werkvloer elke maandag en woensdag tussen 9 en 11 uur. Wat hebben we voor jullie? Straks ambiance op de werkvloer, dat weet je, dat krijg je ongeveer rond 9:30. En dan in het tweede gedeelte laten we onze jukebox weer helemaal los op jullie. Het is een prachtige dag buiten. Onze Piet Vermeijer die heeft al zijn ruiten opengezet van zijn SUV. Het zal nodig zijn, zegt hij, want hij moet nog wat afkoelen van gisteren. Ja, met de motor, ik kan het me al voorstellen, zo warm. Maar goed, iedereen weer blij, iedereen happy. Gisteren was ik er ook niet bij in de Wellen. Maar we gaan dat wel goed maken. Soms gaan dingen niet. Ja, als het niet gaat, gaat het niet. Maar mijn hart blijft natuurlijk wel bij Radio PROS. En dat is Radio Pros op de verschillende frequenties. 105.5, 107.1, 107.5. En dat op de Pros FM. Met alleen mooie muziek voor jullie. En dat gaan we doen tot 11 uur. Hier is er eentje uit 2019. Gary Hager. En de leuke zomer. Vrienden, van harte welkom. Bellen mag ook 070 22 22 50.

man met de hele prachtige stem, deze Gary Hager. En de zomer van 2019. Ik denk dat we de zomer van 2026 beter in ons hoofd gaan houden, want die is ongelooflijk. Die begint nu al en hopelijk in juli en augustus ook nog een beetje. Hier zijn de White Plains and My Baby Loves Lovin'.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: De service 10 op 10. Zit je goed bij Chris Christine? Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
4: De

Je hoorde ze ook al van Sieneke, deze Angelo Martinez en de donkere dagen. Laat ons hopen dat de donkere dagen een beetje door zijn, want we hebben ook wat, heel wat onweer gekregen. En dat was ook niet al te prettig, uiteraard. Deze plaat gaan we draaien voor, ja, ons Molly. Doe een plaat aan van Cliff Riley, als je bij me bent. Molly, deze is voor u.

van Cliff Riley. En die draaiden we voor Molly uit Aarschot. Molly, deze plaat was voor jou. En als jullie graag een plaat zouden horen, dan kan je ons een bericht sturen via de Tidio. Of je kan ons ook gewoon een telefoontje geven op de 070 22 22 50. Radio Pros is te beluisteren via de 105.5, 107.1, 107.5. Ja, Pros FM, overal ter wereld. Je hoort het een beetje aan mijn stem, hè? Ik denk dat ik een beetje ziek ga worden. Ik hoop van niet, maar goed. We moeten doorgaan en we zullen doorgaan. Dit was Cliff Riley en Als je bij me bent. Hier is Snap featuring Summer en Welcome to Tomorrow. Dat is het ook zo op deze maandag, hè? Het is weer al maandag. Ai. Jongen. Ja, we zijn een beetje in vakantiemodus. Dus misschien zijn er veel mensen thuis. Misschien gaan er binnenkort wel mensen op verlof. Wie zal het zeggen?

0: Welcome to Tomorrowland. Nee, dat is nog wel vroeg, denk ik. Het waren Snap featuring Summer and Welcome to Tomorrow. Welkom bij de Meezingers op jouw werkvloer. En dat vandaag tot 11 uur.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Radio Pros,
5: Radio Pros.
4: Zomert erop los.

0: schitterend singeltje, als je mij vraagt. Bunny Lori Bianco uit 89. En A Cry in the Rain. Vrienden, u luistert nog steeds naar de meezingers op jouw werkvloer. Op deze leuke maandag. Ja, het is een leuke maandag. Sommige mensen moeten gaan werken, sommige niet. Sommigen hebben vakantie. Sommigen kunnen gewoon profiteren om thuis te zitten. Ja, ja, dat kan allemaal, hè, vriendjes. We zijn 9 minuten na 9:30 geworden. Hoog tijd voor onze ambiance op de werkvloer. Ambiance op de werkvloer draaien we elke maandag en woensdag tussen 9 en 11 uur. Ongeveer rond 9:30. Dat betekent dat we ons een keer totaal los mogen laten gaan. Dat gaan we uiteraard vandaag ook weer doen. En dat met een plaatje van Ik zal je hier gaan hebben. Hè. Eentje van Sergio en eentje van de Marlins vandaag. Ja, het is zo'n plaatje. Echt zo'n polonaise-achtige plaat waar iedereen kan gewoon gek op doen. Gewoon even losgaan, totaal losgaan. Het mag op een maandag, het mag op een woensdag. En het moet eigenlijk, hè, vriendjes. Want ja, goed, ik weet, die weekends die zijn altijd veel te kort. Ja, de weken te lang, de weekends te kort. Daarom proberen wij het leed een klein beetje te verzachten. En dat gaan we doen. Speciaal voor jullie met als eerste plaats onze Sergio.
1: Tijd voor ambiance.
2: Live.
1: Tijd voor ambiance.
0: Hoi.

Ja, ja. Die wil je toe, hè. Als je hem nodig hebt, dan is hem gaan vliegen, hè. Maar ja, het blijft met een kameraad, hè. Want wij hebben samen al iets meegemaakt, hè. Je moest die keer weten. Ho, ho, ho.

0: vroeger had je twee Winnie's. Je had Winnie 2 en Verliezy 2. Ja. Het grapje van Urbain. Het waren Sergio, of dit was Sergio, en dan met zijn cowboy Billy.
1: Hey Billy!
0: Ja, ja, hij is terug. Goed op gang deze Sergio. Na zijn operatie, het gaat je goed man. Ja, ja, zeker.
2: Platen, gekozen door jullie.
0: Allee, nog wel.

beetje stilletjes aan doen hoor, Sergio. Want ja, je bent wel genezen van de kraak, maar je moet toch nog opletten, want het is altijd gevaarlijk. Ja, zeker in deze hitte. Ja, ja. Als jullie graag ook eens zo'n plaatje horen van Ambiance op de werkvloer, kan je me dat altijd doorsturen via de Tidio of

tussen 4 en 6 uur. En dan vanavond live tussen 18 en 20 uur. Onze goede vriend en collega Peter Monsieur. Deze plaat wordt veel gedraaid op de radio nu. Dit is Ferre de Lids en Bakko in Monaco. Ik

hele leuke meezinger als je het mij vraagt. Wordt ongelooflijk veel gedraaid op de radio. Ferry de Lutz en SHQQ en Baco in Monaco. Dat het een nieuwe dag is, dat weet iedereen. Het is maandag voor iedereen. Maar wat een stralende dag. Hier zijn de Wiz Stars.

je voelt het. Je voelt het in je armen en je benen. Het gaat een hele mooie dag worden vandaag. Alleen die warmte mag wat minder, hè? Ja, het mag wat minder. Ook voor alle diertjes die momenteel aan het afzien zijn. Aan het puffen, aan het hijgen. Hou ze maar lekker koud, want het zal nodig zijn. De Whistars. En dat met Brand New Day. Vrienden, we gaan deel 1 wat afsluiten. We komen zo meteen terug. Dus lekker blijven hangen. Zoals een echte diesel op gang komt. Hier is Salsolido Summer Night. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros, goeiemorgen.
4: Met meezingers op de werkvloer.

van de nieuwe platen van Jeroen van der Boom. En dat met slapeloze nachten. Vriendjes, welkom in deel 2. Dit zijn de meezingers en dat vandaag tot 11 uur.

het helemaal. Hè. Zolang er zonbezieke kinderen zijn, is het leven mooi. Je moet het zomaar bekijken. Het leven kan mooi zijn. Je moet er iets moois van maken. Origineel van Wiltura, deze Take 2. En mooi, het leven is mooi. Vrienden, als je nu pas afstemt, dat zou kunnen, dan luister je naar de meezingers op de werkvloer. Dat krijg je elke maandag en woensdag tussen 9 en 11 uur. Onze ambiance op de werkvloer hebben we al gekregen. Straks krijgen we onze jukebox te horen. We hebben een virtuele jukebox. Die kiest dan twee platen. Gewoon random. Gewoon, ja, kiest het zelf uit. En het kan van de jaren 80 zijn, van de jaren 60, 70, 90, 2000, 2026. Maakt allemaal niet uit. We laten gewoon onze jukebox kiezen. Dus, en dat doen we elke maandag en woensdag live op de radio. Vrienden, de volgende plaat die we gaan draaien is er eentje voor Peter Koppens en zijn vrienden. Die zijn op de baan. En dat met hun motors. Jongens, wees voorzichtig. Hier is Belle Perez en

Wat een leuk idee. Die jongens zitten gewoon ergens in Frankrijk. Gewoon op de motor te luisteren naar Radio Pros. Zal straks nog een andere plaat moeten draaien voor die mannen, hè? Ja, zoals Born to be Wild of zoiets in die aard. In ieder geval, dit geeft hem ook wel een klein beetje inspiratie. Ze heeft nog maar net een nieuw concert gegeven, Belle Perez, en ze heeft het nog steeds

muziek te luisteren op de 107.5. 107.1, 105.5. De DHB Plus Oost-Vlaanderen en DHB Plus Vlaams-Brabant. En ook via onze app en via ja, alle kanalen die je maar kan denken. Met alleen de mooiste muziek voor jullie.

uit Assen vanwege Anja. En die zegt, ik ga vandaag eens teruggaan naar de jaren 70-80. Ja, dat kan. Zeker met deze Diana Ross.

Why Do Fools Fall In Love? Begin jaren 80, alhoewel ze maakte al muziek in de jaren 50 eigenlijk. Ja, Diana Ross, die gaat al een hele tijd mee. Volgende plaat is er eentje voor Greta uit Aalst. En Greta vroeg nog zo'n kenjer van een plaat uit 1969. Hier zijn de Cats en Marianne.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM Radio Pros.
6: Johnny Johnson. Yeah.

Dit is Jimmy Frey, oftewel Ivan Moerman en Yet I Know. We blijven nog een klein beetje in de jaren 70. En dat doen we met een groep die eigenlijk afkomstig is uit Nederland. Je zou het niet zeggen. Styx en Kajax waren twee groepen die uit Nederland kwamen en die hele mooie muziek maakten. Deze uit 79. Hier is Babe.

1979 was het mooie jaar voor deze Styx. En dat met Babe. Vrienden, zometeen krijgen we de super tip van de week. En dat is deze keer iemand die hier bij ons geweest is. Een zeer sympathieke meneer uit het verre Limburg. Hij komt eigenlijk uit Sint-Truiden.

en dat men geniet van iedere dag. En gelijk heeft hij, hè. Ik heb even de hulp ingeroepen van onze Raf Vermeuse, want onze jukebox die weegt wat veel. Onze Raf die zei van, Johnny, ik ga je helpen, we gaan hem binnenduwen. Ja, het is weer het momentje, hè, van onze jukebox. Dat weet je, vrienden, elke keer weer de maandag en de woensdag. Laten we onze jukebox even zijn willetje doen. En dat ongeveer rond de 10:30. We zijn 2 minuten na, dus ja, we zijn redelijk goed op tijd. Maar ik ben eens benieuwd wat hij vandaag uit zijn gleuf gaat toveren. Want het is een rare jongen, hè. Het is een Wurlitzer, het is soms een Zeeberg. Geen gewone, hè. Geen gewone jukebox die wij hier hebben. Ja, we gaan als windje gebruiken, Zee. Waar gaan we vandaag naartoe? Of waar gaat hij ons brengen? Ach, zo mooi. Het is al lang geleden, maar als ik deze plaat hoor, krijg ik kribbels. Hier is de Kelly Family, David Song.

Hij is echt helemaal emotioneel vandaag. Onze jukebox weet ook een beetje van de warmte, denk ik. Maar ik koos een prachtige plaat uit van de Kelly Family en David Song. We gaan er nog een beetje in gooien. Ja, ik ben echt wel eens... curieus, dat ze zeggen, hè. Curieus. Waar gaat hij ons naartoe brengen? Ach, nog zo'n mooie plaat. Nog zo'n blijterke eigenlijk. Elton John, can you feel the love tonight?

0: Heel zacht, heel mooi, heel rustig. Oh, schattig allemaal. Ja, ik zei het al, hè? Onze jukebox vandaag die is een beetje in een emotionele mood, zou ik zeggen. Heeft dat weer goed gedaan. Dafke, zet hem maar weg tot volgende woensdag, hè, jongen. Zet hem maar weg, ja. Dit was Elton John en Can You Feel the Love Tonight? Zometeen gaan we terug naar de jaren 70 met Earth, Wind and Fire.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Bos FM. De radio die swingt op
5: Johnny Johnson.

platen van deze formatie Earth, Wind and Fire. Kent ze nog wel van September. Ja, en Let's Groove Tonight. Ze hebben er veel gemaakt, maar deze wordt niet zo heel veel op de radio gespeeld. Nochtans, het is een mooie plaat. Misschien voor onze Rode Duivels. Hopelijk, ja, komen ze niet in fantasy terecht, want het zal het, ja, niet mooi zijn natuurlijk. We moeten een volgende match spelen tegen Senegal. En dat zijn zomaar geen katjes om zonder handschoen aan te pakken. Dat kan ik je garanderen. Dit is jouw radio, Radio Pros, met tot 11 uur nog ondergetekende. En dat met de meezingers. Daarna krijg je onze goede vriend en collega Raf Vermoezen tot 2 uur. Of tot 4 uur. Hij weet het nog niet. Nee, het zal tot 2 uur zijn vandaag. Want van 2 tot 4 krijg je Ron van der Steen. En dan van 4 tot 6 Gerrit de Groot. En dan van 6 tot 8 onze nieuwe collega en vriend Peter Monsieur. En we blijven het rustig aan doen vandaag. Ik denk dat de jukebox een klein beetje getoverd heeft met ons. We zijn de Hoys. The air that I breathe. Nog een chance, hè?

schitterende plaat van de Hollies. The Air That I Breathe. We zijn 11 voor 11 geworden. Ik moet je zeggen, je krijgt een beetje honger. Het is raar, maar ik krijg honger. Dat had ik nooit tevoren. Nou, ik weet het niet. Er zijn rare dingen aan de gang, denk ik. Zal deze maar draaien. Ga niet wachten tot morgen. Straks een ontbijtje. Ik kan er altijd in. Hier is Henk Dame. En morgen, dan krijg je een ontbijt van mij. Alsjeblieft. Zomaar gratis, hè. Gratis. Voor niks.

echt raar, we krijgen echt zo'n honger hier, ja. We krijgen Henk Damen en morgen krijgt u een ontbijt van mij. Ik zeg, we hebben nog 8 minuten en dan gaan we straks doen ontbijten.

Ze gaan me opheffen ook. Ze gaan me upliften. Ik zal dat niet doen. Niet aan te raden. Echt waar. Beetje te veel gewicht, denk ik. To Fabiola and Lift You Up. Zometeen, vriendjes en vriendinnetjes, krijgen we de enige, de echte, de onvervalste, Raf Vermoezen. En die zit er weer helemaal klaar voor. Rafke gaat patroon geven, heeft hij me gezegd. Ja? Ja, ik weet het. Ik weet het. In Hoofdstad hebben ze veel patroon, hè. Dus laat je maar een keer goed gaan, hè, Rafke. Palassi, iedereen bedankt. Ik ben er weer graag weer. En dat woensdag met de meezingers op jouw werkvloer. Nog heel veel plezier met alle komende collega's. En hier

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Middagradio met Raf Vermoezen.

Zes minuten na de klok van 11 uur geworden, beste vrienden en vriendinnen. We openden met Kylie Minogue en Padam Padam. De laatste maandag van juni zijn we de 29e. Dat betekent middagradio hier op Pros FM. We zijn erbij tot 2 uur. Het is hier een beetje aangenamer in de studio's. Ja, toch nog momenteel zo'n 27 graden, maar het is echt te doen hoor. Onze Peter komt ook eens een goede dag zeggen. Ja. Rond 2:30 hebben we onze 3 op een rij die jullie hebben ingestuurd. Daarvoor hartelijk dank voor de medewerking. Ziezo, alles gezegd. Ah nee, onze Johnny Johnson nog bedanken voor zijn afgelopen 2 uurtjes. Met de meezingers op de werkvloer. Ja, wat gaat hij doen als het verlof wordt? Ja, vraag je mij af. Dus welkom bij Pros FM. Ook waar je luistert. Je kan het mij altijd laten weten via de Pros app waar je luistert.

Dus we draaien muziek voor jong en oud hier bij jouw Radio Pros. La Bouche en Be My Lover. Laat maar gerust weten waar je en hoe je luistert, hè. Via onze app kan je dat doorsturen. Tommy Cash en Espresso Macchiato.

Onze Yves Segers en DJ Morris remix met Waar zijn die handjes? Hier bij Pros FM. De enige echte, overal te beluisteren op FM. En ook DAB Plus Oost-Vlaanderen. En Brabant ook, hè. Dit is Paco Paco op de middagradio.

0: Je radio leeft weer op. Raffer moest er weer. En dat smaakt naar meer.
1: Dit is Middagradio.

0: to your heart.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

Oldfield en The Moonlight Shadow. En daarvoor onze Chris Bomer op Pros FM. Zo dadelijk voor ons Molly Jannes.

Je hoort Jannes en ik wil een boerenmeid. Stilaan gaan we richting 12 uur. Betekent er nog een plaat of twee. Zo dadelijk Alizé. Maar eerst deze Cool and the Gang. Oh yeah.

Via de Prost-app of bel 070 22 22 50. 070 22 22 50. En misschien hoor jij jouw favoriete plaat op de radio.

0: op ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM.
2: Nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Het aantal meldingen van kindermishandeling in Vlaanderen stijgt weer. Het Vertrouwenscentrum kreeg er vorig jaar ruim 7600 binnen. Het ging in totaal over bijna 11.400 kinderen, of zo'n 450 meer dan in 2024. Je hoort Julia Day van het Vlaamse Expertisecentrum Kindermishandeling.
4: Dat gaat over van alles en dat is vaak ook aan elkaar gelinkt. Dat is vaak niet zwart-wit, enkel het een of enkel het ander. Maar we zien dat het voor een groot deel eigenlijk 1/3 over emotionele mishandeling of verwaarlozing gaat. Maar daarna ook over fysieke mishandeling en over seksueel misbruik. De grootste melders zijn bijvoorbeeld CLB-artsen. Als zij zorgen hebben, dan kunnen zij terecht bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.
3: Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet belooft 1,5 miljoen euro extra, zodat kinderen en gezinnen sneller de juiste hulp krijgen. Wie hulp nodig heeft, kan terecht bij het gratis nummer 1712. De politie onderzoekt twee schietpartijen in Anderlecht in Brussel gisteravond. De eerste gebeurde in de Kuregemwijk. Agenten vonden er kogelhulzen, maar geen slachtoffers of daders. Twee mogelijke slachtoffers stapten later wel zelf naar de politie. Enkele uren later was er een nieuwe schietpartij even verderop. Ook daar was er niets meer te zien toen de politie arriveerde. De federale overheidsdienst Economie heeft dit jaar al bijna 1000 verdachte websites geblokkeerd. Dat is nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om nepwinkels of oplichters die doen alsof ze klusjesmannen zijn. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de economische inspectie vaker controleren.
5: En ze ook de bevoegdheid gegeven om websites binnen de 24 tot 48 uur offline te halen. Als mensen dan op een website terechtkomen die gemeld staat als zijnde dat die niet oké is, dan krijgen ze een waarschuwingspagina te zien. En dat is voor ons een belangrijke manier om ook mensen te informeren dat internetfraude iets is waar je constant waakzaam voor moet zijn.
3: Al bijna 300.000 mensen kregen dit jaar zo'n waarschuwingspagina te zien. In Willebroek heeft de politie een bestuurder tegengehouden die veel te veel gedronken had en een levenslang rijverbod heeft. De man was na een ongeval met alleen materiële schade gewoon doorgereden, maar de politie vond hem vrij snel terug. De bestuurder moet het wellicht opnieuw gaan uitleggen bij de politierechter. De vredesgesprekken tussen de VS en Iran zitten op schema en gaan de komende dagen voort, dat zegt een Amerikaanse ambtenaar. De twee ondertekenden al een voorlopig akkoord. Nu moet er een definitief einde komen aan de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen weekend waren er wel nog aanvallen over en weer. En in het tennis staat Sizo Bergs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij won gisteren het toernooi in Eastbourne in Engeland en stijgt daardoor 11 plaatsen. Bergs staat nu 37e, net achter de beste Belg Alexander Bloks. De Italiaan Jannik Sinner blijft op nummer 1 staan. Vanmiddag en vanavond is het vrij zonnig, soms wat stapelwolken en zo goed als droog, maximaal rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag hetzelfde weer bij 24 graden. Donderdag en daarna ook nog hetzelfde weer, het wordt wel weer warmer.
6: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
8: Proz, goedemiddag.
9: Middag Radio.
10: Goedemiddag.
9: Met Raf Vermoezen.
11: I give you ice cream cones and telephones and surfboards.

Tijd nog met de radio's. En give me love. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de middagradio op je maandag 29 juni zijn we vandaag. Als je aan tafel gaat, smakelijk eten. En deze vroeg ons Anneke aan, gewoon voor iedereen. Larissa, en ik doe wat ik wil.

Dus Madonna is nog niet uitgeteld. De nieuwste samen met Sabrina Carpenter. Bring Me Love. Dat hoor je allemaal hier bij Radio Pros FM. Muziek voor jong en oud. Via de frequenties op FM en DAB+. Ja. Overal te beluisteren via internet. Zo dadelijk Supertramp. Maar eerst deze Benny Nijman nog eens uit 81. En een vrijgezel.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 6951.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pas, goedemiddag.
5: Live. Vanuit de Groene Villa is dit Radio Pros. Met Ralf Vermoezen.

1 geworden met deze Veronica Unlimited. What kind of dance is this? Zo dadelijk hebben we de supertip van de week. En dat is nog altijd Freddie Davis. En geniet van iedere dag. Maar eerst deze Andrea. En I'm a lover.

0: Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Maandag is je middagradio nog gezelliger. Middagradio met Raf Vermoezen op Radio Pros.

Je luistert nog steeds naar de middagradio hier op ProZFM. Eurythmics, Love is a Stranger.

Campus FM. Richting 1 uur gaan we, beste vrienden en vriendinnen. Dus nog een plaat of twee te gaan. Zodanig Michael Lanzo. Maar eerst deze Will Smith. En Wiggle Wiggle.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM.
1: Middagradio. Goedemiddag. Met Raf Vermoezen.

Sparta. Waarmee openen we het derde en laatste uur van deze middagradio op je maandag. Hier op Proost FM. Voilà, dat was nog eenmaal. BZN is aan de beurt. En Blue Eyes.

komt uit 1977, maar dat draai ik nog altijd zo goed mee. Deze normaal en oerend hart hier bij Pros FM. Zo dadelijk Tina Charles, maar eerst Kaoma en de Lambada. Dit weer kan het wel, hè? Beetje schudden, hep, hep. Cocktailtje in de hand, lekker. Straks thuis ook innemen.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize-producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers. En altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Radio!
3: Middagradio met Raf Vermoezen.

platen van Shady Allen gekozen, Nancy Brijs en ons Molly. Die platen dan jullie gestuurd hebben, hoor je nu.

luisteren normaal een andere speler van deze Philip Daza, maar echt, ik heb gezocht, maar niets gevonden. Met de enige excuses. Waren daar net wat

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerste, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: zwart, wit. Ja, het zijn de kleuren van Eendracht Aalst-leden, hè. Voor de luisteraars in Aalst op de 105.5 FM.
1: Dance with me.
0: En deze is heel lang geleden dat ik ze hier gehoord heb. Charlotte Witt, The Age of Love.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

dat klopt helemaal. En dit klopt helemaal niet. Ja, toch wel. Sigala nu op je radio. En Easy Love. Ja, goed, 9 minuten te gaan. Dan zullen we ons

deze middagradio op je maandag 29 juni. Zo dadelijk is er Ron van der Steen met Siesta. Is er ook nog onze Gerrit. Dan onze Peter Monsieur. Dus nog een heleboel hier bij jouw Radio Pros. Blijven luisteren. En graag tot de volgende keer. We hebben nog K3 en Hart verloren. En straks nog Dara.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
3: Ron van der Steen.
4: Siesta
3: op Radio Pros.

Het blijft toch een geweldige, mooie radioclassieker. Deze van Ferrari was dat, met Sweet Love. En ze hadden ook nog die andere hit met Monza. Dat was ook zo'n pracht van een nummer. Het is maandag 29 juni. Hele goede middag, vrienden. En van harte welkom hier bij Radio Pros. Een nieuwe week is alweer gestart en je had al een heleboel leuke programma's deze ochtend al vanaf 7 uur. En ik ben weer bij jou tot 4 uur. Dit is de

Warme twee en samen vormen ze Wham! En die horen Club Tropicana. Het is echt wel Tropicana weertje. Er is ook destijds een Tropicana dancing geweest. Ik denk niet dat die nog bestaat eigenlijk. Maar binnenkort gaat misschien ook nog eens het Radio Pros Café open in onze groene villa. Dus met de zomerdagen die er aankomen, kun je bij ons een lekker fris pintje komen drinken.

Miltura had het over zijn zonneschijn. Waar is ze heen gegaan? De keizer van het Vlaams lied Miltura was dat met een geweldige klassieker uit de jaren 60 alweer. En zonneschijn zal deze week iets minder zijn, vooral minder warm. Want vorige week was het echt niet meer te doen.

0: elke dag een lach en dan ben je helemaal gelukkig. En ook Laura Lynn is gelukkig met haar meest recente werk. Samen met Dean Delanois was dat allemaal gedraaid hier bij jouw Radio Pros in deze siesta.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM.

met temperaturen van 4, 25 graden. En dat is wel meer verdraagzaam natuurlijk. En dit was een zomerhit uit de jaren 90 van Carapicho. En tik, tik, tak was dat

Deze middag gaat het er swingend aan toe bij Radio Pros. En deze geweldige nummer van Jack Jersey was dat. En She Was Dynamite, maar het is helemaal nog niet gedaan, want hier is Danny Fabry.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.

Shaker Stevens, hij draait ook al een tijdje mee in de muziekwereld en maakte al bijzondere mooie muziek. En dit was het resultaat daarvan. Shaker Stevens met Give Me Your Heart Tonight was dat.

0: Met deze moeten we teruggaan naar 1978. Muziek van Shake Spears waren dat en Summertime. Het was gisteren ook een leuke namiddag tijdens de rommelmarkt en garageverkoop in Welle. En Radio Pros was daar ook aanwezig. Vanaf 10 uur 's morgens hebben wij daar programma's verzorgd met de collega's. Ik was er ook in de namiddag bij en ik werd daar meteen ingesmeten in de live. In het begin liep het niet zo helemaal stroef, maar het kwam dan toch uiteindelijk wel helemaal op zijn pootjes terecht.
1: Welkom bij Proc FM, de muziek waar je van houdt, online en op FM.

genieten. En dit nummer werd gisteren ook aangevraagd bij ons aan de mobiele studio. Dus we draaien dit nummer deze namiddag nog eens in siesta. En nu is het tijd voor de Radio Pros supertip van deze week. En dat is niemand minder dan Freddy Davis. En geniet van iedere dag. Dat moet je zeker en vast doen. Radio.

0: Het is de supertip van deze week hier bij Radio Pros. En dat was Freddy Davis met Genieten van Iedere Dag. En deze supertip die hoor je nog tot de aanstaande zondag tijdens Ontbijtradio. Wordt er dan een nieuwe supertip gekozen voor de komende week.
1: Hallo party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Ze waren in de jaren 90 razend populair, want ze maakten de ene zomerhit na de andere. Dat waren ze, de Venga Boys met We Are Going to Ibiza. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik ben al tevreden met onze Belgische kust. En daar kan je je ook wel goed amuseren.
1: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottingen.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-76-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.
2: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
3: ProzFM Radio Pros.
4: Ron van der Steen.
5: Siesta op Radio Pros.

waren ze, de mama's en de papa's met California Dreaming. Ze hebben ook die andere mooie hit van destijds, Monday Monday. Maar omdat het vandaag maandag is, moeten wij ze ook niet zo meteen per se gaan draaien natuurlijk. We gaan op naar 3 uur bij Radio Pros. Straks zijn we terug in het tweede deel.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Dit is
5: Radio Pros.
6: Ron van der Steen.
7: Siesta
6: op Radio Pros.

Je kan dat wel eens hebben dat je een nummer opdraagt voor iemand of voor jou dus. En dat was muziek van Luc Steno. Trouwens, vandaag is Luc Steno ook jarig. De Vlaamse sarmezanger die al actief is sinds 1986. En Luc wordt vandaag 62 jaar al. Dikke proficiat van het ganse Radioprost-team.

0: Leopold 3 was dat met Erik Hoosens en je hoorde Zomernacht. En Erik Hoosens speelde destijds ook mee als acteur in Familie, maar dat is ook al een heel tijdje geleden. En hij is nog steeds getrouwd met Bieke, de mooie beep uit ons Vlaanderenlandje, mag je wel zeggen.
1: Bos FM,
2: de radio die swingt op 88.8 FM.

Ze had een paar mooie nummers uitgebracht en dit was er ook wel eentje. Je hoorde Sika Cubana en trouwens, ze is ook terug beginnen acteren. Natuurlijk in die nieuwe flodder film of serie die er binnenkort ook aankomt. Vrienden, hele goede middag. Welkom bij Radio Pros. Dit zijn Elton John en Kiki D.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy De Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy De Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13:00.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van iXam voor Groot Aalst. De moeite.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Camille heeft nog altijd heel veel succes en razendsnel ook eigenlijk. Camille was dat met Isabella allemaal gedraaid hier bij Radio Pros op deze maandag namiddag. En nu is het de beurt aan Frank Hallan en ik zie tranen in jouw ogen.

Jimmy Cliff, hij behoort ook al bij de Hemelse Helden. Maar hij heeft toch een mooie muziekcarrière voor ons achtergelaten. En je hoorde Jimmy Cliff met Sunshine in the Music was dat. Maar er was ook heel veel muziek het afgelopen weekend. En ook heel veel festivals. En sommige festivals moesten eigenlijk stoppen daarmee. Want de weergoden waren niet zo goed gezind. En ook BV's trotseren zon en regen op de festivals. En doodse angsten uit. En dat ook op de camping en de festival zomer draai je ook dit weekend dus op volle toeren. En dat laat bekend Vlaanderen aan zich ook niet voorbij gaan. Brandende zon en felle bliksem trotseren weer en wind om hun festival bij te wonen. Al moesten velen van hun eigenlijk hun optredens afblazen vanwege het noodweer.

0: ben eens heel diep gaan graven onder het stof in onze kelder van Radio Pros. En daar vond ik deze mooie klassieker van de Classics. En het was Spooky.
1: Pros FM. De radio die swingt op 88.8 FM.

Misschien moeten er vandaag niet zoveel mensen aan het werk. Ik dacht dat vroeger kappers de maandag niet moesten werken en dan gingen ze de zondagavond op stap naar de een of andere discotheek. Dat weet ik nog van destijds. I Love the Nightlife was dat van Alicia Bridges. En dat allemaal gedraaid hier bij Radio Pros, hier waar jij momenteel naar luistert.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Siesta op Radio Pros.

Als ik me goed herinner, dan was dit nummer ook het afscheidslied voor onze koning Boudewijn destijds. Want Wiltura zong dit met Ik mis je zo.

0: En dat was muziek van Rod McCune en je hoorde Amor, Amor, Amor. Je kan er soms niet genoeg van krijgen. Als ik even kijk naar de klok, we gaan op naar 4 uur hier bij Radio Post FM. Het programma Siesta zit er ook alweer op. Het is heel snel gegaan deze namiddag. Zo vrienden, nog een hele fijne maandag namiddag. En wat mij betreft, ik ben graag woensdag terug tussen 2 en 4 uur voor een nieuwe Siesta.
1: De muziek waar je van houdt.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: In Stade in het noorden van Duitsland zijn 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde het in de buurt van een jeugdzorginstelling waar ook moeders met kinderen onderdak krijgen. De politie is massaal ter plaatse en zou intussen 2 verdachten hebben aangehouden. De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk. Er wordt al de hele dag gestaakt in alle gevangenissen, tot morgen vroeg 6 uur. De vakbonden voelen zich ongehoord, vooral na verschillende conflicten in Franstalige gevangenissen. Ze willen een signaal geven, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
4: Het komt eigenlijk voort van het slecht afhandelen van de regionale directie in Wallonië, maar ook de directeur-generaal, van problemen die we gemeld hadden met lokale directeurs en syndicaal afvaarging. Had men de meldingen 3 maanden geleden aangepakt en serieus genomen, dan waren we niet tot een staking aanzegging moeten overgaan.
3: De gevangenissen draaien nu op minimumbezetting. En sport, de Italiaan Enzo Maresca wordt de nieuwe trainer van Manchester City. Hij tekent een contract tot juni 2029 en volgt daarmee de Spanjaard Pep Guardiola op. Die kondigde onlangs zijn vertrek aan na een succesvolle periode van 10 jaar. Hij won met zijn ploeg 6 landstitels en de Champions League in 2023. Maresca was ook voor 1 jaar de assistent van Guardiola. Deze namiddag droog en vrij zonnig met wat hoge stapelwolken, maximaal rond 27 graden. Morgen zon en wolken, plaatselijk kans op een bui bij 26 graden. Woensdag zwart hetzelfde weer bij 24 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio.

Forever Live and Die was de eerste plaat in dit uur en dat van OMD, ofwel Orchestras Novus in the Dark. Een hele fijne namiddag, beste vrienden. Het zijn de laatste dagen van de maand juni. Hè. Woensdag is het officieel de juli en dan begint officieel de zomervakantie ook alweer. We hebben ook alweer siesta gehad met leuke collega's van ons. En ik wil iedereen bedanken die vandaag leuke platen heeft gespeeld hier op Radio Pros. Dankjewel voor jullie fijne programma's. Dan gaan wij naar de jaren 90. Gids in de Spits is begonnen. En dat tot en met 18 uur. Mijn naam is nog steeds Gerrit de Groot. Dit is een plaatje uit de jaren 90, maar ook wel Franstalig. En ze was ook helemaal een Belgische. Dit is Kim K. met Lila Lila.

Als we dan toch wel eventjes met de Belgische artiesten bezig zijn, kunnen we toch maar eens een Belgische artiest draaien die ook wel in het Nederlands zingt. Ik hou van het leven is de nieuwe single van Rudolf Stevens. Hier op Radio Vos kan het allemaal natuurlijk. En wij draaien alleen maar de grootste hits van de jaren 60 tot en met 2026. Nederlandstalig, Engelstalig, Franstalig. Als het maar een grote hit is geweest, dan komt het zeker en vast wel langs. U luistert naar Pros FM. Dat is de nieuwe logo. Dat is het nieuwe dingen. Waar je terecht kan. Zeker vast op FM, maar ook op DAB+. En overal op het internet. Dit is dan eens een zomerhit van 74. Deze Limburg Skinner. En dat met Sweet Home. En

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Pas, goedemiddag.

toffe platen, dan weet ik het ook niet meer. Maar zij houdt niet van de maandag, ze heeft liever de zondag, want dat is haar vrije dag. Deze van de Bengals en Gloria Estefan. Van Gloria Estefan gaan we even terug naar weer wat anders. Maar ik ga eens een vraag stellen. Hebt u al vakantie of moet u nog werken en heb je binnenkort vakantie? Ik heb pas vakantie in september. Echt een paar dagen vakantie in september, maar dat zal ook nog wel leuk zijn. Dus dat komt er nog wel aan. Nu heb ik de vraag voor jullie, want jullie kunnen jouw favoriete zomerplaat doorsturen naar mij. Naar mijn naam is Humblet Gerrit, je kan bij mij bevriend vragen. En dan kan je dat ook wel even dus jouw favoriete zomerplaat laten spelen. Misschien gaat u wel een keer terug naar de tijd toen je nog jong was en dat je zegt, voilà, dat was een onvergetelijke vakantie en toen was dat de zomerhit. Laat het mij weten. Mijn naam is dus Humblet Gerrit, kan je me toevoegen op Facebook en dan kan jij je favoriete zomerplaat daar achterlaten en dan draai ik dat wel in de komende dagen, telkens rond 5:30 doen we dat. Voilà, dit is de nieuwe single van Teddy Swings. Mr. Know-It-All. Mr. Know-It-All is de titel van de plaat. De nieuwe single van Teddy Swings. Dus we gaan er eens van genieten hier op de radio. Van harte welkom en een hele fijne namiddag iedereen.

Waarom ik niet een ander was, een van de grote hits van Helmut Lotte nog wel. Dat hem nog wel gewoon Nederlands zong. Want die cd'tjes in de tijd, die albums van hem, Helmut Lotte Coast Classic, werden toch als zoete broodjes verkocht. Ja, daar heeft hem toch wel zich rijk mee gemaakt. Het is 16:30 gepasseerd. Dat betekent dat wij geweldige twee nummers gaan spelen waar het een klein beetje tot rust kan mee komen. Demis Roussos komt eraan met Quand je t'aime, maar ook deze. Dit werd gebruikt in Miami Vice. En dan kan je dat ook wel begrijpen met die drums erbij. En ik dacht, ik ga dan nog eens spelen. Misschien zijn er sommige mensen die zeggen, er zijn betere platen van Phil Collins. Dat zou misschien wel kunnen. Maar het moet niet altijd dezelfde zijn. We draaien nog eens voor jullie In The Air Tonight. Twee platen om even tot met rust te komen. Tot zometeen. Na de boodschappen zijn we terug met de supertip van de week.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger.

0: Voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
4: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
5: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
4: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
5: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
4: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
5: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
4: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Gerrit de Groot. De hits in de spits. Radio.

Sommige dames die hebben toch wel lekker lips zodanig dat iedere vent dat wil kussen. En dat was ook zo met onze Sir Cliff Richard. Ik moet Sir zeggen, want het is tot ridder geslagen geweest in Engeland al enkele jaren geleden. Die fijne klassieker toch van hem uit de jaren 60, de Lucky Lips. In de jaren 70 hadden we de volgende meneer die voor jou langskomt. En dan heb ik het over Marvin Gaye. Sexual Healing, het is warm weer. Alhoewel, het is ietsjes beter nu toch van de temperatuur. Hè? 4, 25 graden, we kunnen terug buiten komen, we kunnen terug ademen. Dus toch.

Little Eva was er eventjes een plaatje uit de jaren 60 dat terug uitgebracht werd door Kylie Minogue. The Lucky Motion was een grote hit in de jaren 60, maar in de jaren 80 met deze Kylie was dat terug een grote hit. Voilà. Zo simpel kan het zijn. Een eruitgebrachte plaat. Jongens, een cover noemen ze dat. Ik heb nog twee platen normaal gezien. Amy Winehouse is de laatste voor 5 uur met Back to Black en ook deze. Dit is Margriet Hermans, dat we nog eens gaan draaien. Met een van de grote hits van haar. Een zomerritje van een paar jaar geleden. Dit is Lekker Blijven Hangen.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goeie avond.
4: Gerrit de Groot, voor Radio Pros.

We zijn dit uur begonnen met een geweldige fijne disco klassieker. What a Difference a Day Makes. En dat van Esther Phillips. Beste vrienden, jawel, Hits in de Spits loopt nog tot en met 18 uur. We zitten na 5 uur en dat betekent dat we nog een klein uurtje de jouwe zijn. Met alleen maar grote hits zoals je dat van mij gewend bent. Muziek van de jaren 60 tot en met 2026, dat is mijn motto. En dat mag alle talen zijn, zeker weten. Onder meer deze nu, Mr. Wine Ferry met zijn groepje Roxy Music. En dit is More Than This.

Fijne plaat om eens lekker mee te zingen. Onze Gary Hegger, dat was nog eens een momentklok, hè. Een klok van een stem, zeggen ze dan. Thuis bij jou is een van de nieuwste singeltjes die we nog eens meedraaiden. Terug naar de jaren 70 en dan vinden we deze. The Year of the Cat, dat is nog eens een plaat van, nou, dan, waar haalt je dat eigenlijk, hè? Het jaar van de kat, bij de Chinese horoscoop is dat elk jaar een ander diertje. En om de zoveel jaar komt dat dan wel eens terug. Wel, wij gaan die platen nog eens opzoeken. Niet dat we elke plaat met een dier gaan draaien dit uur. Nee, absoluut niet. Maar we gaan het misschien wel een keer kunnen doen in de loop van de maanden. Dat we een keer plaatjes gaan spelen waar een dier centraal staat. Onder meer deze. Dit is Al Stewart hier op Radio Frost. Fijn dat je luistert. Wij zijn de beste radio van de streek. En ik kan alleen maar zeggen, als je naar Radio Frost luistert, krijg je alle soorten muziek. En dat 24 op 24 en 7 dagen op 7. En dat is wel fijn om te doen natuurlijk, hè. Dat is radio maken voor iedereen. En iedereen kan bij ons bediend worden. Ben je nu 40 jaar of bent je 70 of 90 jaar? Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Je kan altijd jouw favoriete platen terugvinden.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.
5: Radio Pros. Goeie avond.

0: top of the world. Wie wil daar nou niet staan als je een succesvolle man wilt zijn of vrouw in een carrière of op een andere manier? Ah ja, iedereen toch wil toch wel het topje van de ijsberg bereiken. Imagine Dragons draaiden we met On the Top of the World. En dan gaan wij nog eens terug naar een zomerritje van, ja, toch wel 10, 15 jaar geleden ondertussen. En toen hadden we deze van Stock Noel en Loca People.
1: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night.
2: What?

Een lekkere dansplaats zou je dit ook wel kunnen noemen. En dat is Stark Noel met Loca People. Dan kan ik je alleen maar vertellen dat het tijd geworden is. Ja, we hebben dus tijdens de zomermaanden, juli en augustus, draai ik altijd de ultieme zomerhit. En dat is een zomerhit dat jij kan kiezen. Als je zegt, ja, ik wil toch nog een keer mijn favoriete zomerplaat op de radio hebben, stuurt mij dan even een, ja, via Facebook kan je mij wel bereiken. En dan kan je me zo wel een vraag stellen van, wil je dat plaatje als ultieme zomerhit draaien? Je kan dat ook doen, beste vrienden. Zonder dat we een of andere gedoe hebben op de radio natuurlijk. En gewoon zeggen van Lasse, dat was mijn zomerplaat toen ik jong was. Daar heb ik goede herinneringen aan. En dat kan je dan vragen. Je mag dat meerdere keren doen per week, zou ik niet zeggen. Maar wel op die 2 maanden kan je dat meerdere keren doen. Zodat jouw zomerhits zeker vast gedraaid worden. Dat we die niet gaan vergeten. Dus als je zoiets hebt, stuurt het mij door. Facebookpagina Humble. Gerrit, H-U-M-B-L-E-T en mijn voornaam met 2 R. Nu heb ik er eentje gekozen. Eentje van de 70s. Ik vind dit nog altijd een van de zwoelste zomerplaten aller tijden. Waarom niet? Hè? Dit is Laidback Sunshine Reggae hier op Radio Plus. Van harte welkom als je er nu pas bij komt.

Is. Deze kwam uit 77 van de Bee Gees, More Than a Woman. Goed, wij gaan even terugkijken naar wat andere muziek nu, want een lekkere Hollander staat klaar. Zijn grote hits situeerden zich toch wel in de jaren 90, begin jaren 2000, maar wij gaan nog eens terug naar die fijne albums van de jaren 90. En daar vinden we dit liedje nog eventjes. Een lekker meezingertje, iedereen kent dat, iedereen weet hoe dat gaat. Ik heb Frans Bauer nog eens opgeplukt uit de 90's. Ze is met ons geluk. En dat op de radio. Ah ja ja. Met zo'n lekker weer. Je kan buiten zitten en lekker meegenieten.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

0: naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM.
1: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

0: We Drive You Home Tonight in 1984 was dit de enige hit van de formatie Cars en Drive. Dames en heren, beste jongens en meisjes, de reclame van 20 voor 6 is alweer gepasseerd. Dan stil ik eens aan naar het einde van het programma aan, maar zover zijn we eventjes nog niet. Ik heb nog leuke dansmuziek voor jullie klaarstaan, uiteraard. Hè. Waarom maar deze bijvoorbeeld?
1: Come on everybody!
0: Come on everybody, dat zal ik ook wel zeggen als ik achter mijn DJ-tafel draai. En dan zeg ik, come on everybody, laat die beentjes nog eens gaan. Dit is Marissa Turner. Don't you need, you know your name.

0: met jouw favoriete zomerhit in. En dan komt alles wel goed, dan draai ik het in de komende dagen. We doen het altijd plus minus rond 5:30. Dit was Bel me schrijf me van onze Sandra Kim en Lux Steno van de Team om te zien periode, toen het nog het succesvol programma was. We gaan zo snel eens aan naar 6 uur toe. En dat betekent dat zometeen Peter Mescheut eraan komt. En dan gaan we die op jullie loslaten. Ik wens u daar heel veel plezier mee. Dit is een van de laatste platen dat ik voor jullie heb.
1: Baila. Let me see you dance, baby.
0: Let me see you dance, baby. Dit is Sugaro. Graag tot morgen. En heel veel plezier met Radio Prost in de komende uren en dagen.
1: Let me see you dance, baby.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen is het wegdek beschadigd door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het zijn vooral oude betonnen wegen en fietspaden die door de warmte omhoog komen. Wegen en Verkeer bereidt zich alvast voor op toekomstige hittegolven. Je hoort Katrien Kiekes.
4: Die oudere betonnen wegen en fietspaden, we kunnen die beter wapenen tegen die hitte door vaker de dwarsvoegen te gaan onderhouden, zodat die beter bestand zijn tegen die opstuikingen. En voor nieuwe betonnen wegen, daar gaan we met andere technieken werken die ervoor zorgen dat die wegen veel hittebestendiger worden.
3: De meeste beschadigingen werden vorige week al aangepakt. En door het extreme weer was het ook extra druk bij het noodnummer 112. Het afgelopen weekend kregen de hulpdiensten meer dan 30.000 oproepen binnen. Zaterdag 12.000 en zondag 19.000. Terwijl het gemiddelde zo'n 6.000 per dag is. Dat had niet alleen met de extreme hitte te maken, maar ook met het zware onweer van zondag. De NMBS past haar treinaanbod aan voor deze zomer. Zo zullen er minder treinen rijden op werkdagen, omdat er tijdens de zomermaanden minder mensen pendelen. Er zijn wel meer treinen naar festivals en andere toeristische bestemmingen, zegt Britt Monte van de NMBS.
5: Richting Oostende, richting Blankenbergen, De Pannen en Knokken. Dus dit zowel tijdens de week als tijdens het weekend. Maar daarnaast zorgen we ook voor meer treinen naar dierentuinen en pretparken, zoals Paradisa, Walibi enzovoort. En zal er ook een extra aanbod zijn richting de regio van Durbuy. En ook extra treinen richting Brussel, Gent en Brugge voor reizigers die bijvoorbeeld een citytrip willen doen.
3: Je vindt alles terug op de website of in de app van de NMBS. Bij de schietpartij in Stade in het noorden van Duitsland is een zesde slachtoffer gevallen. Vanmiddag werd er geschoten in een jeugdzorgcentrum waar ook vrouwen met kinderen verblijven. Vier vrouwen en één man kwamen daarbij om. Een zesde persoon overleed later aan zijn verwondingen, dat schrijven Duitse media. De politie pakte twee verdachten op. Céline Hermans heeft voor het eerst weer opgetreden na het overlijden van haar moeder, Margriet Hermans. Ze stond vanmiddag op het podium van het stadsfeest De Badjes in Roeselare. Het is haar mama die haar aanmoedigde om door te gaan, vertelt ze.
6: We hebben daar heel open over gesproken en ze heeft gezegd, Céline, je moet absoluut blijven zingen. Ik zou niet anders willen. Ze was ook altijd heel fier als we samen mochten optreden of als ze mij zag optreden. Dus een beetje om haar hopelijk nog heel lang trots te kunnen maken. Speciaal voor haar, vanaf nu treed ik eigenlijk altijd op met twee.
3: Margriet Hermans koos begin deze maand voor euthanasie na een korte strijd tegen een agressieve kanker. Ze was 72. En de Nederlandse wielrenner Mathieu van der Poel wordt vader. Hij verwacht samen met zijn vriendin Roxanne een eerste kindje. Dat kondigen ze aan op Instagram met enkele foto's met echo's van de baby en de boodschap BB van der Poel, januari 2027. Het is droog en zonnig bij 27 graden. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Uit 1966, The Trucks met Wild Thing. Goedenavond, prosvrienden. Van harte welkom bij Muziekmozaïek met temperaturen die toch wel voor veel mensen iets draaglijker is dan de voorbije dagen. Goed, we zijn er weer tot 8 uur. Iedereen vraagt zich momenteel maar één ding af. Wie doet er van de wijk de strak? Nu, het antwoord hoor je hier. Niemand minder dan kandidaat Prins Carnaval. Timo is er helemaal klaar voor om de stad plat te strijken met Aalst Carnaval met zijn gloednieuwe campagnekraker.

Wie doet er van de week de strike? Dat was Timo en zijn carnavalskraker. We blijven nog even in de feestfeer, want als je nog neerzat, moet je nu al rechts staan eigenlijk. Benny Solo, ik wil met jou in de Polonaise. Oh ja, groetjes en verzoekjes zijn uiteraard ook altijd welkom in Muziek Mozaïek.

Dat was terug in de tijd met van de spiegelbollen en de zwoele basleiden. Tijdloos goed, een Franse diva die eind jaren 70 de hele wereld veroverde met haar dansbare beats. Sheila en de Black Devotion met Love Me Baby. Ja, en ik ga nog even vermelden dat kandidaat Prins Carnaval Tim onlangs een bezoekje bracht in de ontbijtradio bij Piet Vermeer en Jan Bakker. En op 11 juli komt de andere kandidaat Kenny Balen in ontbijtradio. Dus zeker luisteren en kijken op 11 juli.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
1: Welkom bij ProcFM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM. Radio Pros.

0: Dat was de koers richting het prachtige West Virginia. John Denver, Take Me Home, Country Roads. En hoewel hij het nummer onsterfelijk maakte, had hij West Virginia nog nooit bezocht toen hij het nummer schreef. Hij baseerde de sfeer puur op aanzichtkaarten en verhalen. Tijd voor die onmiskenbare energie en de herkenbare falsetstem van Jimmy Somerville. Oorspronkelijk van de Jackson 5, maar in 1987 in een onvergetelijke synthpopjasje gestoken. Dit zijn de Communards met Never Can Say Goodbye.
1: Bos FM.
2: De radio die swingt.

Geniet van iedere dag, dat gaan we zeker doen. Tot zondag blijft dit de prachtige positieve boodschap van Freddy Davies. En het is altijd ons doel geweest om jullie overal te vergezellen met de mooiste platen en de gezelligste radio. En dat is nu ook makkelijker geworden vanaf FM-frequenties 105.5, 107.1 en 107.5. En ook onze vrienden in Oost-Vlaanderen stemmen vanaf nu vlot af via DAB+. We blijven nog even in het Nederlandstalige genre met een dame die al decennia garant staat voor pure klasse en ambiance. Marian Berger met Die Sprankel in jouw ogen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

De gitaren hebben hun werk gedaan. Stevig rock en rollen met de koningen van de driekwartsmaat. In de jaren 80 een echte quo-stamper, status quo, The Wanderer. Hoewel ze bekend staan om hun eigen hits, scoorden ze met deze cover van Dion toch wel wereldwijd gigantische successen. Een man met een herkenbare stem en een grote passie voor het levenslied. Hij vraagt niet veel, alleen maar om te mogen doen wat hij het beste kan. Laat me zingen, Twan Fokkema.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: of Pretty.
1: Terug naar 1978 voor een heerlijk humoristisch gesproken pratende nummer over het hectische leven in de grote stad Amsterdam. Die grote stad die alles heeft en toch ook weer niks. Tol Hansen met Big City. Tot zover het eerste deel van het programma. We maken even ruimte voor de boodschappen, maar wees gerust. Over een paar minuten ben ik er weer met nog veel meer goede muziek. Blijf luisteren.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: De zomer wordt nog heter. Wordt nog heter. Met Radio Pros in de ether. De beste muziek hoor je nu. In Muziekmozaïek.

0: Eindhoven. Peter Monsieur.
1: Bas, goedenavond. Kom wat dichter. En laat je niks vertellen. We weten wie we zijn. We weten wat we willen.

Opium met Doe Me Goed. En als ik me niet vergis, was een van de leden Joyce de Trog, dacht ik. Ja, de temperatuur stijgt hier alleszins weer. Welkom in het tweede deel van Muziek Mozaïek. En van die dames van Opium gaan we rechtstreeks naar een absolute legende van bij ons. Hugo Sigal. En dit nummer, De Dozen Staan Klaar, komt uit 2023. Het was zijn allereerste solo-single na het emotionele afscheid van zijn Nicole. Een ontzettend dapper en krachtig nummer over een nieuw begin. Van harte welkom.

mens lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je

0: shout dat ik zie. Laat me niet los, blijf nog wat hier. Want de dozen staan klaar.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Dave Calbo wist al van jongs af aan dat hij ging zingen. Hij werd geïnspireerd door grote namen als André Hazes en Willy Alberti. En dat hoor je meteen terug in Ik maak het gelukkigste meisje van jou. We gaan door met Django Wagner en Jij bent anders nu.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
3: De moeite. Guess what they dance in Colombia?

Zuid-Amerikaanse ritmes in een Colombiaans jasje. Dat was Sailor met La Cumbia. Zometeen gaan we terug naar het jaar 1960 met de Blue Diamonds met hun mega hit Ramona. Maar nu eerst de Everly Brothers met On the Wings of a Nightingale.

zijn niet te stoppen, hè. De Rolling Stones bewijzen dat er nog lang geen sleet op zit. Vorige vrijdag brachten ze Jealous Lover uit, de gloednieuwe single van hun aankomende album Foreign Tank. Dat trouwens op 10 juli in de schappen ligt. Mick Jagger en Keith Richards hebben voor deze track gekozen voor een heerlijke, soulvolle R&B groove.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 27 juni. DJ Pascal gaat de classics laten stomen met zijn goede keuze aan muziek. Muziek voor jong en oud. Iedereen van harte welkom. Deze maand geen salsa wegens verlof.

Heerlijke nostalgie op je radio. Je hoorde de Antwerpse trots, de Pebbles, met hun allergrootste hit Seven Horses in the Sky. We houden de vaart erin hier bij Radio Plus, want luister maar naar Ferry de Lids en I Love You Baby.

Na het gigantische succes van Beautiful Things slaat Benson Boone een nieuw hoofdstuk open. Het is opnieuw een loopzuivere popballet over het loslaten van een grote liefde. De lat ligt hoog, maar hij maakt het waar. Benson Boone met The Time of My Life. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. De tijd van gaan is nu gekomen. Wie erbij was, bedankt om te luisteren. En morgen, zelfde tijd, zelfde zender.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.

0: eigenlijk niet? De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
0: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070-22-22-50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Radio Pros. Goeie avond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: De schietpartij in Stade blijkt een voogdijruzie te zijn, dat zegt de politie. De schutter, een man van 45, drong deze middag een zorginstelling binnen waar vrouwen met kinderen opgevangen worden. Zijn ex verbleef daar met hun baby van 3 maanden en vandaag stond een hoorzitting over de voogdij gepland. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om, 4 vrouwen en 2 mannen. Dat blijken medewerkers te zijn van de instelling. De politie pakte 3 verdachten op. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Bij het pro-Palestijnse protest in Antwerpen zijn in totaal 12 mensen opgepakt. Onder hen Ayman Horsch, de voorzitter van Groen. Dat zegt Kim Bastiaans van de Antwerpse politie.
4: Hij werd ook bestuurlijk gearresteerd omwille van het verstoren van de openbare orde. Hij verzette zich tijdens de terugdrijving, waardoor de politieoperatie gehinderd werd en de terugdrijving niet op een correcte en veilige manier kon verlopen. Zij waren aan het manifesteren op een plaats die niet toegelaten is en die bovendien ook heel onveilig is, omdat het ging om een heel smalle straat waar terrassen zaten met mensen erop.
3: De manifestanten wilden actie voeren tegen een Israëlische vlag aan de gevel van het Antwerpse stadhuis. Maar de politie greep meteen in omdat de betoging niet was goedgekeurd. De NMBS gaat strenger toezien op zwartrijden. Zo moet je vanaf 1 juli een ticket hebben als je op het perron staat. Je kan dan geen ticket meer kopen op de trein. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: Je hebt een geldig ticket nodig als je op het perron staat of je moet iemand begeleiden die een geldig ticket bij zich heeft. Dus geen probleem om je kind te begeleiden of iemand die hulpbehoevend is als hij de trein neemt. Wil je gewoon iemand uitzwaaien aan het perron? Ja, dan is het wel zo dat je bij een controle riskeert dat je een boete krijgt. Maar uiteraard zullen onze mensen op dat moment ook wel rekening houden met je goede intentie.
3: En sport Rode Duivel Romelu Lukaku verwacht woensdag tegen Senegal een lastige wedstrijd. Dat zei hij op een persconferentie op het WK voetbal in de VS. Lukaku heeft er door blessures een moeilijk seizoen op zitten, maar hoopt woensdag opnieuw zijn steentje te kunnen bijdragen.
6: Ik denk wel dat het een moeilijke wedstrijd gaat zijn. Je moet ze echt niet onderschatten hoor. Die zijn echt wel sterk. Ik ga gewoon met de flow. Eerlijk gezegd, ik train hard. Ik doe mijn best. En uiteindelijk ben ik blij dat ik hier ben. Als je ziet van waar ik kom, wat ik meegemaakt heb afgelopen seizoen. Ik denk dat ik bij elk ander land misschien er niet bij zou geweest zijn.
3: Tegen Nieuw-Zeeland scoorde Lukaku meteen na zijn invalbeurt. En Brazilië heeft Japan uitgeschakeld op het WK voetbal. Het werd 2-1. Brazilië scoorde het winnende doelpunt in het absolute slot. Een nieuw last-minute trauma dus voor Japan. Want in 2018 verloren ze nog op het nippertje van onze eigen Rode Duivels. Vanavond en vannacht helder tot licht bewolkt bij 17 graden. Morgen zon en wolken met plaatselijk gedruppel bij 26 graden. Woensdag en donderdag koelt het wat meer af tot 22 graden met hier en daar een bui. De dagen daarna opnieuw meer zon en warmer.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Pros, goeie avond.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goeienacht.

geloof ik wat dat een ander zegt. Lotje, doe alles goed of soms slecht. Ze hebben geen gedacht, zing het zo door.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Met Pros, de

0: Pros, de nacht door. De beste non-stop.
1: Er zijn zo van die lekes die iedereen nog kent.
2: Van in een tijd dat je een snotter wordt of een tweedejaars student.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.